0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Ah!

Apega!

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

The Police. Lang geleden, vervlogen tijden. You're the walking on the moon. Ik zeg goedemorgen. Welkom, het is wederom maandag geworden, 14 september. Terwijl half Nederland, misschien wel een groot gedeelte van België, in bed ligt in verband met griepverschijnselen. Want dat las ik vanmorgen, dat iedereen toch wel redelijk de griep te pakken heeft. Ja, ik heb hem ook te pakken. Alleen begint het bij mij een beetje op het laatste eind te lopen. En dan is het allemaal weer officieel via de normale situatie. Hè? Ja, een klein beetje schor dat nog wel. Maar goed, we gaan er heen komen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. We zijn vandaag 14 september. Welkom in dit ochtend Radio Vuitton op deze eerste werkdag. Ja, het is even oppassen geblazen in de regio Delft. Want de Delftse burgemeester Alexander Pechtold, die raadt nu aan om iedereen zeg maar een waarschuwing mee te geven. Dat ze de komende tijd niet alleen gaan fietsen. Hij komt met dat advies dat meerdere vrouwen de afgelopen tijd in de nacht zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied in de regio van Delft. Ja, Pechtold die vraagt om waakzaamheid en roept op om verdachte zaken te blijven melden bij de politie. Verder zegt hij om de komende tijd samen te fietsen. Let goed op elkaar. Ja, er zijn al 4 incidenten geweest in het Delftse Hout. Het eerste incident vond plaats in de nacht van 9 op 10 juli. Een vrouw werd toen rond 1 uur in de nacht van haar fiets getrokken en aangerand. En 6 dagen later gebeurde dat bij een andere vrouw hetzelfde. Ja, Pechtold, de burgemeester van Delft, die zegt: het is even oppassen geblazen en met z'n tweeën gaan fietsen. Hou elkaar goed in de gaten. Ja, ja, het was afgelopen weekend ook het weekend van Celine Dion. Ze gaf een optreden, zoals je weet, in Parijs. Het werd over het algemeen lovend ontvangen. Al waren er wel wat verschillende media die wat kritisch waren. Want ze hebben wel bewondering voor haar eerste volledige concert. Alleen zeggen ze er wel bij dat niet iedere noot even makkelijk werd gehaald. Ja, Celine Dion. The Guardian die spreekt onder andere van een triomfantelijke, emotionele terugkeer. Ja, Celine Dion dus afgelopen weekend in de regio van Parijs met haar eerste concert in verband met haar nieuwe concertreeks die ze onlangs heeft aangekondigd.

0: duo Desinteresse en Shotje. Ja, ze kwamen allemaal voorbij, hè? Al die kleine drankjes die je dan in één keer achterover moet gooien. Goed, voor de week wakker. Het is vandaag maandag 14 september. Het is vandaag het feest van de kruisverheffing. Geen wolkje op de kruisverheffingsdag vandaag geeft een winter van woest gedrag. Ja, en zo staat er ook in de boeken. Helder weer vandaag betekent dus een strenge winter. Nou, in de gaten houden. Ja, vandaag komt er nog wel wat dichte mist voor. Tweede helft van de ochtend, dan lost de boel op. Zo hebben we vandaag wolkenvelden en zon. In het zuidwesten kan er wat regen of een buitje vallen. Vanmiddag dan gaat de bewolking over de rest van het land trekken. Ook over Zeeuws-Vlaanderen. En dan kan er ook wat regen voorkomen. De zon schijnt ook af en toe. Temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En er is niet al te veel wind. Als we dan kijken naar morgen. Naar de nacht die naar morgen reikt. Ja, dan zijn er ook wolkenvelden. Er zijn opklaringen. Een enkel spatje. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. En morgen overdag wordt het tussen de 20 en lokaal 27 graden. Wat is dat nou? Krijgen we weer een zomer?
1: Hi! This is...

gaat barbecuen. Misschien kunnen we dat morgen weer doen. Want er staan wat voorspellingen op de voorspelling. Ja, dat er temperaturen worden verwacht morgen tussen de 20 en 27 graden. Ja, dan heb ik zoiets van 20 kan ik erin komen, maar 27? Het is wel een groot verschil, hè? Ja, morgen. Nou ja, houd in de gaten in elk geval. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland. Zijn afgelopen zondag weer terug naar Nederland gegaan, zo meldt Eurocross. Zijn er minder dan in de eerste instantie, zo schrijft de alarmcentrale. Vele omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een terugreis uiteindelijk vertraagd kan worden. Ja, afgelopen zaterdag keerden 13 mensen terug. Totaal zijn er dus nu nog 17 getroffenen terug in Nederland. Ja, de organisatie denkt dat maandag vandaag 12 mensen de terugreis zullen gaan maken. En vanmorgen staan er nog 3 personen op een terugreis te wachten. Maar de alarmcentrale die sluit niet uit dat dit aantal nog kan veranderen. Ja, om medische redenen. Ja. Verder nog meer nieuws. Vandaag een 39-jarige vrouw uit Oostenrijk is omgekomen. Omdat ze in juni ernstig gewond en bewusteloos raakte in haar woning. Echtgenoot wordt ervan verdacht haar te hebben mishandeld en seksueel te hebben misbruikt. De vrouw werd gevonden in juni in haar huis in de gemeente Marktrenk. In de buurt van het opper-Oostenrijkse stad Linz. En volgens lokale media vond haar tienerdochter de vrouw bloedend en bewusteloos op bed aan. Ja, de hulpverleners die konden toen niks meer voor haar doen. En later bleek dat ze ernstige inwendige letsels had. Ja, dan wordt haar man zeg maar voorgeleid. En op deze dag in 1985, Madonna staat in de hitparades. Op de allereerste plaats in heel Europa. Het liedje dan heet Inter.

vinden altijd leuk als een zanger zichzelf begeleidt op de piano, hè? Ja, deze Zwitserse singer-songwriter heet Erik Daniel. Hij is een Zwitserse singer-songwriter, ik zei het al. En hij zingt in een bepaalde taal, dat is namelijk het Zwitser-Duits. Ja, dus misschien kon je er geen reet van verstaan. Nou, dat klopt wel. Het is een apart taaltje. En hij is in zijn land ontzettend populair, hè?

Veld met een voice-over. Het is natuurlijk hier bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen, 14 september. Ja, het is wederom druk op de weg als je met de auto gaat rijden. De A1, A2, daar is het druk. Onder andere ook de A4. En als we dan kijken naar de A7, Horen-Zaarstad. Daar is bij Avenhoren ook een kleine file. Koenplein, de Nieuwe Meer. Op de A10, daar is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook open. En de A15 richting Rotterdam bij Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar staat al 6 kilometer file. Verder nog drukte op de A16 en de A20. En ook de A27 Breda richting Gorinchem. Daar is het oppassen geblazen. En verder de A58 richting Vlissingen bij de afrit Capelle-Zuid. Daar staat ook alweer een kleine file. Goed, voor de wekker wakker nog even het nieuws. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort. Een vrachttoestel van de luchtvaartmaatschappij dat in opdracht van Amazon vloog, schoot 6 september in Miami van de landingsbaan. En daar kwamen 5 personen op de grond om het leven. Ja, Amazon zelf heeft geen vliegtuigen, maar werkt wel met meerdere bedrijven die onder hun vlag pakketjes vervoeren. En de energierekening van de gemiddelde mens gaat omhoog volgend jaar. De nettarieven die iedereen betaalt voor toegang tot het stroom- en gasnet die gaan stijgen. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen om het stroomnet op te kunnen en €52 voor het gasnet. Dat wordt er dus meer betaald. Volgens een prognose komt de tariefstijging daarmee uit op €12 per maand. Ja, de nettarieven die worden pas in december bekendgemaakt. Ja, en nieuws over Christel Verbeke van K3. Ze verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. Ze zegt, de reunieconcerten, dat was voor mij het einde. Ik heb met K3 de top gezien in de Lage Landen, zegt ze. En ze zegt, optreden is heerlijk. Maar nu missen dat niet meer. Ze zegt, ik ga het nu ook niet meer missen. Ja, Verbeke maakte dit jaar een comeback met K3, hè, met de reunieconcerten. Maar ze gaat in de toekomst niet meer optreden.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

around the corner here.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Dank u wel.
1: En we gaan een beetje deinend.

In acte mij, Serenata Mexicana. Dankjewel. Ik weet zeker, dames en heren, dat op de eerste tonen van het volgende liedje heel Ahoy spontaan uit hun dak gaat.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
3: Okay, let's go.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

0: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.
1: This is a song about a girl named Blanche and a dude named Stanley's Desire.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

Maandagavond, 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen. Dan luister je dus ook naar Ongehoord Goed, dit programma. Normaal gesproken tot 9 uur, vanavond tot 8 uur. Heeft sowieso redenen. De mensen die vaak luisteren, die weten wat. Een beetje gevolg van aanrijding die ik heb gehad. Maar Ongehoord Goed gaat over muziek. Muziek die je lang niet gehoord hebt of muziek die je nog niet hebt kunnen horen omdat die net uit is. Nou, ik heb er nu een. Die is alweer van een tijdje uit. Het is een beetje actueel. En het weer niet zo veranderlijk als het weer. En iedereen is de regen alweer beu. Maar ja, het zal moeten. Hè? De aarde is een beetje aan het verdrogen. Dus, als je een beetje beu bent. Supertramp heeft er een liedje over gemaakt. It's raining again.

Supertramp groot geworden in de jaren 80. En dit is een best wel een hitje geweest van ze, maar toch ook wel een beetje in de vergetelheid. Ach, omdat er altijd geklaagd wordt over het weer. It's raining again. Bij ongehoord goed. Een artiest die ik best wel hoog in het vaandel heb staan. En die niet echt bij de grote meute bekend is, is Pocky Lafarge. Pocky Lafarge maakt een beetje folkmuziek. Het is de tijd een beetje allemaal wat plat geproduceerd geweest, maar heeft een nieuw nummer uit. En dat is wel weer heel erg leuk. The Thing.

The Thing, Popular Farts. Ja, er zit een wijze les in, hè? Het ding wat je altijd wilde hebben en dan heb je en dan valt het tegen. En dan denk je van, is dit nou het ding wat ik altijd wilde hebben? Kun je zo eens hebben. Every Once in a While. Hey, dat is een mooi bruggetje naar de volgende plaat. Titel van de volgende plaat. Every Once in a While. Eli Paperboy Reed. Zit een beetje in de soul blues hoek. Een jonge gast, 43. Ja, dat is nog een jonge gast. Dus, laten we gewoon lekker gaan luisteren.

Een beetje Solomon Burke, een beetje B.B. King. En dat allemaal gemixt. En dan krijg je Eli Paperboy Reed. Alleen, ja, het verschil. Die andere twee, die zijn stokhout. De ene is zelfs overleden. En hij is nog up and running. En aan het doen, 43 jaar. Jalen Negonda, hij zat gisteravond ook in de show van Gaat Lekker Zo. En daar was enige verwarring in het kader van Megamindy. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is Megamindy. Was het daar? Is het een vrouw? Is het een man? En uiteindelijk zijn ze uitgekomen. Nou, Jalen Negonda is definite een man. Burning Temptation.

Ja, je denkt misschien, dit is oude muziek. Nee, dit is hartstikke nieuw. Jalen DeGonda komt uit Engeland. Zit op het Deptone label. En Deptone, die maakt zijn muziek is exact dezelfde manier en produceert ze zoals het vroeger bij Motown gebeurde. Vandaar dat je waarschijnlijk die verbinding legt. We gaan nu wel terug in de tijd. We gaan naar Fontella Bass. Ja, als je wat redding nodig hebt, dan is er maar er zijn er een paar dingen die je kunt roepen. Help, maar van de Beatles. En Fontella Bass, die had Rescue Me.

Ja, en dat basgeloopje wat je hoort is van niemand minder als de bassist van de Blues Brothers en later. Want dat was normaal een studioband en die hebben al deze nummers ingespeeld. Ik neem je terug mee naar 1966, 1967, toen de Stones nog een soulbandje waren. Jawel, de Stones hadden in het begin veel meer soul dan rock. En ze hebben een nummer van The Temptations of Four Tops, punt even kwijt, hebben ze toen gecoverd. En dat nummertje, ja, was eigenlijk een Motown hit door de Stones. En dan klinkt My Girl zo uit de mond van Mick Jaggers.

Ja, geloof het of niet, maar in den beginnen hadden de Beatles veel meer rock'n'roll dan de Stones. Later wel erg omgedraaid. Ik ga het gelijk niet halen, want ik ga niks van de Beatles draaien. De Womack Sisters. Hey, waar kennen we die naam Womack van? Womack en Womack, Bobby Womack. Maar het zijn toch echt nazaten van een andere grootheid, van Sam Cooke. En die hebben net, ja, de Womack Sisters, Sam is drieën, en die hebben net een nieuw album uit. En daar komt dit nummer All Around vanaf.

Ze hebben hun wortels in de gospel. Kun je duidelijk horen, All Around the Womack and Sisters. We blijven even bij de gospels. We gaan naar de Edwin Hawkins Singers. En doe allemaal maar mee. Ga staan en gooi die handen in de lucht met Oh Happy Day.

ben een aantal keren bij het Black Gospel Festival in Rotterdam geweest. En dat is alleen maar van dit soort gospelkoren. En hoe moet je zeggen, The Wall of Sound, die stemmen, noem maar op, als dat over je heen komt. Je hoeft niks met de tekst te hebben, maar het raakt je toch wel heel erg diep van binnen. De Edwin Hawkins Singers met Oh Happy Day. Over dames gesproken die hun roots in de gospel hebben. Ja, we blijven er eventjes bij vandaag. Aretha Franklin. En die heeft een aantal hele goede hits gehad. Nou, dit is er ook één geweest. Maar niet zo'n hele grote. Dus misschien is iedereen hem wel een beetje vergeten. Maar hij is wel heel erg lekker. Chain of Fools. En hier kun je duidelijk die gospel weer terug in horen.

0: Wat een stem, hè? En nog steeds. Jane Fools, Aretha Franklin. En dan kun je inderdaad horen dat ze ook in het kerkkoor begonnen is, om het zo maar te zeggen. Van de volgende man weet ik niet. En van de volgende dame weet ik het ook niet. Het is een duet. Hoe moet ik zeggen? Niet zo voor de hand liggend. Kenny Loggins, we kennen hem van Footloose, maar heeft een hele bijzondere mooie muziek gemaakt. En Stevie Nicks, ja, die kennen we allemaal, hè, van Fleetwood Mac. Die hebben een duet gemaakt en op een of andere manier raakt dat duet mij altijd. Je hoort het bijna nergens meer. Heel af en toe komt voorbij. Het is ook niet dat je zegt, ik ga er vrolijk van worden of wat dan ook. Maar het raakt wel, tenminste bij mij raakt het wel. Het nummer heet Whenever I Call You Friend. Kenny Loggins en Stevie Nicks.
1: If it happens.

Misschien dat er iemand meeluistert van Forgotten Hits. Het evenement dat altijd in Tilburg gehouden wordt. Dit is er zo een. Forgotten Hits. Als je luistert, deze komend jaar. Whenever I Call You Friend, Kenny Loggins, Stevie Nicks. Nog zo'n vergeten artiest. Hij heeft er een paar hits gehad en toen was hij in één keer weer weg. It Never Rains in Southern California. En hij heeft ook een lied gemaakt. Daar zingt hij eigenlijk van hoe hij eigenlijk artiest is geworden, muzikant is geworden in een free electric band. En natuurlijk heb ik het dan over Albert Hammond.

Ja, een lied om te laten merken dat ouders niet altijd... Oeps, daar was al eentje van de volgende artiest. Het leven van de muzikant gaat niet altijd over rozen. En het is ook niet altijd een gewaardeerde keuze als papa en mama er veel geld in steken. Aldus Albert Hammond. We gaan naar Afrika. We gaan naar Jumus Masekela. We kennen hem misschien allemaal van Don't Go Lose Baby. Hij heeft ook heel veel werk gedaan met Paul Simon. Maar hij heeft zelf ook ontzettend goede muziek gemaakt. En dat wil ik je toch even laten luisteren. De titel van de plaat kan hem bijna niet uitspreken. Want ja, mijn Afrikaans of taal uit dat continent is niet zo goed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek. Allee.

Ik denk dat spontaan de zon weer van gaat schijnen. You Miss Tequila. En ja, die titel ga ik niet zeggen, dat ik al verteld. Hè. We blijven even in Afrika. En dat komt omdat de zangeres die komt naar Nederland met het Metropoolorkest spelen. En als je met het Metropoolorkest mag spelen, dan ben je een grote. Ze gaat al een groot aantal jaren mee, Angelique Kidjo. En ik vind het zo knap. Ze heeft een duet opgenomen met een van de upcoming stars. Het is al een gevestigde ster, maar hij moet nog even een aantal jaren mee. Burna Boy. Dus, dat is heel uitdagend. Ook wel lekker vrolijk.

Ja, en even zeggen, dit is voor mij vanavond de laatste plaat die ik instart. 8 uur gaat er een herhaling op. En om 9 uur, de mannen zijn in de studio, zei ze hier weer van Goolse Groeven. Dus geniet nog even van deze plaat. Tot volgende.

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Naar het.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is een jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, het laatste
2: bestaat nummer. Niet, toeval bestaat nee. niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. het eerste uur
2: ja, ja, ja, ja.
0: kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Ja. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan ja, bedoel dan, ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakt zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opgedeeld tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zochten een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: mijn intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is,
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat dat gewoon knap. Echt
1: ja, leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting.
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven? Ik denk het wel.
2: Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want daar vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel recent.
1: Heel recent. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dus herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en de toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: dat tough is wel life.
0: Mooi, ik had het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, mooi. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
2: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je blues rock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit, Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, afpikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hey, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Ja, dat we daar gewoon samenstellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja, Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou je best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch
2: topsporter. Sick.
3: Sick.
0: Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer.
0: Ja, met dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
1: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Okay.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja,
3: dat is zeker.
1: Ja,
0: ik ken Jeff Healey. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Staat je en zijn gitaar op zijn schoot bracht je een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè. Zeg het eens...
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft daar. Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is. Hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hé, hey, die noemt de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, maar it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet. Anders
1: zijn de...
0: Nergens.
3: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken, dus in jullie thuis mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer, een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja goed, maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten en op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon. Geweldig.
0: Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zoals jij uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis. Dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire. En dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht. Semi-live album. Eerste drie kanten waren live. En de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World. Ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
1: Dat is dus... Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje. Is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
1: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Afire. Dit is echt, ja, mensen hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik de blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En mijn Bonnie over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Wel een heel andere liquid
0: gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven, editie 127. En wat we 2 weken geleden een band in de studio hadden, dachten we, dat smaakt naar meer. Dus we hebben een band in de studio. En we hebben hier in de studio Chris Blankers. Welkom.
1: Dank je.
0: En Bas, de bassist, heb ik hier staan.
2: Ja, klopt.
0: Hoe mogen we jou, bij jouw achternaam, mogen we dat weten of niet?
2: Wacht. Ja? Bas van Hout.
0: Bas van Hout, oké. En jullie komen het hebben over Flatland, ja, onder andere.
1: Zeker.
0: Nieuwe band, althans.
1: Ja, redelijk nieuw.
0: Redelijk nieuw, onder deze naam in ieder geval.
1: Ja.
0: Had ik genoteerd.
1: Dat zeker.
0: Ja. Jullie hebben vorig jaar, volgens mij, hebben we jullie op de Roadburn Camping neergezet. Onder de naam Dead Trout Handshake.
1: Als de eerste naam.
0: Ja. Als de eerste naam.
2: Ja, tweede naam.
1: Oh, sorry.
2: Oh, sorry, dat was de tweede naam.
0: Ja. Ja. De tweede naam. Oh, dat was ja. Welke was de eerste?
2: In het Geniep.
0: Ja.
1: Oh ja.
2: Toch?
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus In het Geniep. Dead Road Handshake. En nu dus Flatland.
1: Ja. Ja.
0: Dat is hem?
1: Nee, er zat er één tussen nog.
0: Ja. Oh, nog één.
1: Rastafian.
0: Oh, oh ja.

0: In die volgorde. Ja.
1: Kijk.
2: En nu zijn we er.
1: Nu zijn we er?
2: Ja, nu zijn
1: we er. Oké. Je bent Flatland dus. Jullie hebben in juni een EP'tje uitgebracht. Met 3 nummers.
2: Ja.
1: En wij mogen het heugelijke feit delen dat sinds gisteren jullie nummer... Dan moet ik even spieken welke dat ook weer was. Dat is Rashaan, ja. Dat is de weektopper.
2: Ja. Yeah.
0: Okay,
1: en dat is wel leuk, onze radio.
3: Ja, onderschat dat niet, hè. Dat wordt jullie nummer elk uur gedraaid, ja. Hier in Goorlen.
2: Ja, dat was elk wel...
3: Ja. Dus jullie kunnen niet meer over straat hier straks. Ja.
0: Jullie weten al hoe lang het nummer duurt ook.
1: Nou, dat is wel grappig. We hebben een radiocoördinator, Hoi Barend.
3: Zou die nog luisteren?
1: Die zegt dat hij altijd luistert voordat hij een weektopper goedkeurt. En die is van de korte nummers. Dus ik denk dat hij hem helemaal geluisterd heeft.
3: Maar... hij is het door, hè?
1: 8 minuten 11 seconden.
3: Ja. Ja. Hij is het door, dus hij heeft gewoon pech gehad.
1: Ja, hij heeft gewoon pech gehad, ja. We hebben dat ook al aan onze radiocollega's laten weten. Je kunt gewoon een lang nummer uitzoeken als weektopper.
2: Ja.
1: Ja, wij zijn wel van de wat langere nummers vaak, hè? Toch wel. Ja,
2: ja, dat is lang, geleden dat dat normaal was, hè? Lange nummers.
1: Ja.
2: In de jaren 70 ergens, denk ik.
1: Ja, ja, wij maken dat hier ook weer normaal.
2: Ja, ja. Goeie zaak.
1: Ja. Goeie zaak. Wie zit er nog meer in de band? Want er was nog niet zo heel veel over de band te vinden. Ik had Paul van Hulten nog gevonden.
2: Ja.
1: En wie missen we dan nog?
0: Ja, Maarten Schepers op Kussie en Hans van der Peer op drums.
1: Juist.
0: We zijn met z'n vijf en hebben ze allemaal.
2: Ja.
1: Ja. Ik zag 5 mensen in de clip. Ja,
0: ja, klopt. Okay.
1: Maar jullie zitten ook allemaal nog wel in andere bands.
0: Zaten.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Bij Richie Dagger wist ik niet.
0: Ja, zit.
1: Dat jij,
2: Richie Dagger zit ik nog steeds
1: zit
2: in.
1: Zit jij nog steeds in? Maar sinds 2019 geen feiten gevonden.
2: Jawel. Oh. Laatste album is van 2024.
1: Oh, heb ik niet opgelet. Verkeerd genoteerd, kan ik nog. Oh,
3: kijk nou eens in
1: het... Ja, ja. Primitive.
3: Godzorg. Let nou eens op.
2: Ja. Primitive Power, dijk van de plaat. Nee, dat is het laatste wat we opgenomen hebben. En het is wel even wat stiller rond de band. Een soort van pauze waarvan we zelf niet precies weten hoe lang die is.
1: Kan gezond zijn.
2: Ja.
1: En tijd voor andere projecten.
2: Precies.
1: Juist.
2: Ja.
1: Zullen we daarna gaan luisteren, Dirk?
3: Ja, dus ik ga een nummertje instarten van Richie Dagger, Lost Me.
2: Leuk.

0: Ja, heb je op start gedrukt?
1: Ik denk dat ik het verkeerde schuifje heb. Ja. We hadden het er net nog over, hè? Dat ik zo op mijn plek
0: ben. Dat het zo goed gaat.
1: Dat het zo goed gaat, ja. Godverdomme, keihard gejinxed.

0: En dit was Hoogwater met Keelholing nadat we Richie Degger hadden gehoord. En bij de bands zit jij, Chris, toch? Of zat? Eentje zit, eentje zat.
1: Ja, eentje zit. Richie Degger nog, ja.
0: Ja, en Hoogwater staat hier 2011 voor het laatst in actie geweest.
1: Ja, dat kan wel kloppen, ja. Hm. Ja, want kort daarna zijn we met Richie Degger begonnen. Ja. Hm. Ja, dat klopt wel, 2012, ja.
0: Ja, fijne tracks, allebei. Die staat nog bij Hoogwater, opgenomen in een Burning Ear studio in Essen.
1: Klopt, maar dat was de niet het album, maar de EP, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Die is in Essen opgenomen, ja.
0: Hm. Vanwaar zover?
1: Dat was een... een kenniscontact van Ries, onze drummer. Hm. En die beste man, ik ben zijn naam kwijt.
0: Ries Doms, toch?
1: Ries Doms, ja. En ik ben zijn naam kwijt van de producer, maar volgens mij noemden wij hem de Psychedelic Grandpa. Ik weet niet meer precies waarom, maar die had toen net een nieuwe studio gebouwd. En waren wij de eerste band die op gingen nemen.
0: Okay.
1: Dus dat bracht ook wel wat uitdagingen met zich mee.
0: Als in kabeltjes die hij nog niet had.
1: Kinderziektes en dat soort dingen. Okay. En als ik me niet vergis, heeft Jozef daar toen zijn tinnitus opgelopen ook. Mm. Omdat een koptelefoon per ongeluk veel te hard afgesteld stond.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus, zoek naar een goede studio.
1: Dus, daar moet je niet zijn. Nee,
2: herinneringen.
0: Blijvende schade.
1: Ja. Dan maak je mee dan. Ja.
0: Ja. Hey, dan zitten jullie in Flatland ook Paul van Hulten. Daar hebben we ook wat nummers van in de lijst staan. Hadden jullie meegebracht.
1: Ja.
0: Man from the South. Ik vind dat dus ingetogen, goed donker. Ik hou er wel van.
1: Ja.
0: Zullen we luisteren?
2: Ja, deze keer ga ik wel dat goede schuifje aanzetten. Zal ik dat doen? Dan ga ik ook beloven dat ik geen fouten meer maak.
0: Voor de verrassing.
2: Voor de verrassing.
0: Ja, is goed. Ja.

0: Woody en Paul met Jack of All Trades. Ja, fijne track.
1: Ja, lekker.
0: Ook met Paul van Hult. En daarvoor hadden we Man from the South. Iets ingetogener. Althans, het was wel zijn snelste nummer. Dat andere album is...
2: van Paul.
0: Het tweede album van Man from the South is wel...
2: Ja, de eerste plaat is eigenlijk het snelste volgens mij wat hij gedaan heeft. Vindt hij zelf. Dus speelde hij goed gehaast. Maar daarna is het dan wat rustiger geworden.
0: Hij had nog een anekdote bij dat nummer van Man from the South.
2: Die kan ik wel even delen. Paul had die plaat opgenomen, die eerste van Man from the South. Maar hij wilde die eigenlijk niet uitbrengen. Die stond gewoon bij hem in de kast. En toen was ik bij hem op bezoek en zei ik, ja, laat eens luisteren dan. En mijn vriendin begint te huilen en ik krijg kippenvel. En toen zei ik, ja, hier blijft het niet bij. Dus toen zijn we gaan duwen dat hij die toch de wereld in zou slingeren. En dus toen,
0: wanneer... Dankjewel daarvoor.
2: Ja, volgens mij ergens rond de incubator, ik weet niet meer welk jaar dat was. Dat weet ik wel, dat was 15 jaar geleden trouwens. Want mijn dochter was toen net
0: 2011.
2: Ja. En dat was zijn eerste optreden dat hij die plaat uitbracht. En daarna heeft hij er nog twee, nou, of drie, dan moet ik even omliegen.
1: Drie totaal, denk ik.
2: Ja, denk het ook, hè? En we gaan hem gewoon weer aanmoedigen om daar nog meer te doen.
0: Ja.
2: Bij deze, Paul, luister.
1: Ja. Paul, volgens mij heb jij een plaat klaar liggen, ja.
2: Ja, hij heeft er eentje klaar liggen. Of misschien nog wel meer.
1: En moeten we even pushen. Ja.
0: Zeer welkom. Ik draai hem regelmatig thuis. Ja. Vanaf vinyl.
2: Ja, ja, kijk.
1: Nice. Ja.
0: En die heb ik ook al wel op Roadburn gedraaid, volgens mij. De camping.
3: Je kijkt mij nou aan, alsof ik dat nog zou weten.
0: Maar... Ja, ik dacht dat jij daarbij hield.
3: Jouw tracklist?
0: Ja. Nee,
3: ik hou van alles bij me, dat niet.
0: Oké. En daarna Woody en Paul, natuurlijk. Ook al wel... Die gaan ook al eventjes mee, 2005. Zie ik hier.
1: Ja, die hebben ook wel een pauze gehad, volgens mij. Maar zijn officieel nog steeds actief.
2: Ja, toch? Ook weer rustiger op het moment, volgens mij. Maar die hebben ook een nieuwe plaat hebben ze toen gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ik heb ze toen denk ik in de Nieuwe Vorst in de kelder gezien.
2: Oh, ja, ja. Was ik ook bij.
0: Ja, was leuk. Ja. Zat ik in een alcoholvrije periode, maar dat ging goed. Ja. Ja, hey, en dan de weektopper van Flatland. Gaan we eigenlijk Flatland draaien. Dus we hebben jullie andere bands een beetje behandeld.
1: Ja.
0: Tijd voor de nieuwe.
1: Daar komen we toch een beetje voor. Hoor.
0: Daar komen we toch voor. Ja,
1: ja, zeker.
0: Zweeft tussen waken en slapen. Voor wie schoonheid vindt in ruis en rust in het schemerlicht. Mooi. Jullie mogen hem zelf aankondigen.
1: Ik ga een poging doen.
2: Chris heeft de beste radiostem.
0: Ja? Ja.
1: Misschien wel. Beste luisteraars in Goorle en wijde omgeving. Ga luisteren naar de nieuwste track van Flatland. Nummer heet Ras de Chan. Geniet ervan. Wat vind je ervan?

0: Dat is Rashan van Flatland, de weektopper. Wat vinden we ervan, Chris?
1: Ja, ja, lange zit, hè?
0: Ja, ik word er heel blij van. Liedjes moeten mij mee op reis nemen en deze doet dat. Ja,
1: ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat is een beetje mijn idee van deze band. Mensen mee op reis nemen.
0: Juist.
1: Ja, dat klinkt een beetje cheesy, maar is wel.
0: Zonder vliegtickets.
1: Ja.
0: Ja. En even kijken, ik heb hier staan 15 oktober in de Efnaar.
1: Ja. Met Tamikrest.
0: Tamikrest, ja. Dan kun je wel in het voorprogramma staan.
1: Ja.
0: Echt tof.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: En op 22 november, maar die is nog niet helemaal zeker.
2: Nee, ik hoop dat ze meeluisteren, dan wordt het misschien wel definitief.
0: Met Iron Gin en Templefang in de Hall of Fame. Ja. Tilburg. Ja. Ja. Ik,
2: moet dat lukken.
0: Ja,
1: ja, zo goed als, zeker. Ja. Ja.
0: Als ik dan beloof dat ik kom, dan...
2: Ja. We zijn sowieso aanwezig, dat
1: ja,
0: zo. Instrumenten mee en dan zie je het wel.
2: Ja, ja. Kijk wel.
0: Nou, en ieder uur deze week starten we met dit nummer.
1: Ja, dat is geweldig.
3: Ja. Er begon net al iemand over geld, geloof ik, over cash en zo, hè?
1: Ja, ja,
3: ja. Ja, dan moet je niet bij ons zijn, inderdaad.
0: Nee, lokale omroep.
1: Nee.
0: Nee, jammer. Ja. En dan hebben we jullie ook gevraagd om wat muziek mee te nemen die jullie inspireert in het maken van de muziek die jullie maken. Ik weet niet van wie de tracks vandaan gekomen zijn. Of hoe ik deze naam uitspreek. Mulatu Astatke?
1: Ja, dat zeg jij goed.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ethio Jazz.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geweldig genre.
3: Wij kenden dat ook niet tot een paar weken terug toen wij op Down the Hill waren. Daar stond een Vlaamse band, Black Flower. En die maakte ook...
1: Die ken ik, ja.
3: Ethio Jazz.
0: Oh, je kent het, ja.
3: Ja,
1: ja.
3: Dat was zeer verfrissend.
0: Die hebben mij van mijn sokken geblazen.
3: Dat was echt... Ja, dat was goed.
0: Dat is echt heel goed.
1: Ja. Ja.
0: Zo strak en op een gegeven moment... en dansbaar en ook mee op reis... op een eigenlijk een stoner rock festival.
3: Ja, interessant, ja. Was heel interessant om te zien.
1: Okay. Ja.
0: Dus het was ook verfrissend inderdaad als variatie op wat je daar de rest van het weekend krijgt.
1: Ja, ja.
0: En op een gegeven moment pakte hij die twee schelpen, zeeschelpen, waar hij echt geluiden uithaalde.
1: Ja,
3: ja, hij kon muziek maken op zeeschelpen. Ja. Ja. Dat was,
0: zeer
3: bijzonder. Was wel een mooie verrassing, ja. Wat gaat hij nou doen, dacht ik. Kreeg je daar nog geluid uit ook?
0: Ja.
3: Ja. Dus dat genre is wel...
0: Ethio Jazz.
1: Oh, ja.
0: Deze stond uit 1963, althans toen is hij begonnen. Dus die is al even bezig, zag ik.
1: Ja, zeker. Mulatu wordt gezien als de koning van de Ethio Jazz. Hm. En wij hebben hem nog niet zo heel lang geleden live gezien. Oude opa.
0: Hij is 82 is hij.
1: Ja. Ja. En ja...
2: Door een roosje toen?
1: Ja, hij was oud, maar die show was gewoon echt knijtergoed. Ja.
2: Hij was nog steeds de heerser van de band.
1: Ja.
0: Kijk, mooi.
2: Een soort dirigent en echt een bandleader. Hij bepaalt alles.
0: Ah ja.
2: Dat zie je.
0: Ja. Dat kan wel heel goed werken, ja.
1: Ja. Ja, ik vind het vette van die muziek. Het heeft iets donkers ook en onheilspellends of zo.
0: Mm.
1: Ja, ik kan het niet helemaal verwoorden, maar je hebt veel Afrika. Ja, het ligt in Oost-Afrika en dat is weer dat is weer totaal anders als je bijvoorbeeld Malinese of andere Afrikaanse of Noord-Afrikaanse muziek hebt.
0: Ja.
1: Dus ik vind het wel gaaf dat het in één land zo'n eigen genre heeft. En ja, dat heeft hij eigenlijk bedacht. Hij zei het, de koning van, zeg maar.
0: Ja, ja, daar valt een hoop te ontdekken.
1: Ja.
0: In de jaren 60, 70 ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan luisteren naar Meche Derche van Mulatu Astatke.

0: Ja, dat was echt een heerlijke Itio Jazz track om op mee te dromen.
1: Yep, yep.
0: Weg te dromen. Mulatu Astatke met Matche Dershe. Ja.
2: Ja.
0: Ja, tongbrekers. De volgende uit Turkije.
2: Ja.
0: Wie heeft hem meegebracht?
2: Ik heb hem meegebracht. De uitzending gestuurd, dus. Maar beide, ja, grootste deel. Maar beide groot fan, hoor. Ja, ik ben ooit door iemand heeft mij dit geïntroduceerd. Turkse psychedelische rock, Anatolische rock.
0: Ja.
2: En dan springt voor mij Erkin Koray er wel redelijk bovenuit. Vooral zijn eerste twee albums. En ja, dit is gewoon een banger, zeg maar. Op zijn eigen manier.
0: Ja, ik had hier genoteerd Messafeler. Dat de titel van het album zou zijn. Maar dat is eigenlijk de naam van zijn eerste track. Die op zijn eerste album staat. En dat is dan weer een verzamelaar van allemaal singeltjes die hij eerder opgenomen heeft.
3: Ja, oké.
0: En dit nummer is zelfs van zijn band Stop. Die heet Stop. En die zijn nooit tot opnemen gekomen. En dat heeft hij uiteindelijk wel opgenomen.
2: Ja, oké.
3: Okay. Wij leren zelf iets hier. Kijk, top.
0: Ja, ik wil altijd wel weten wat we gaan draaien.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is wel grappig. De meeste, de vorige niet, maar de meeste van deze bands ken ik dan wel weer via vrienden die heel erg in de wereldmuziek gedoken zijn. Of dus die Erkin Koray hoes. Ik zag hem voorbij komen en ik wist meteen, oh ja, wacht even, dat. Ja, ja, vet. Ja. En sowieso Turkse psychedelische muziek, ik vind dat echt.
2: Ja.
0: Altin Gün kan dat ook niet zeker vaak genoeg zien of zo.
2: Ja.
0: Ik weet niet wat dat is.
2: Geweldige band, zeker.
0: Ja. Laten we gaan luisteren.
2: Ja.
0: İstemem van Erkin Koray.

0: Istemem van Erkin Koray. Ja. Lekker heavy voor ik weet niet of ik het eerder uit die periode uit Turkije zo heavy heb gehoord ook eigenlijk.
1: Nee, dit zal ook een van de meest heavy nummers denk ik. Ja.
0: En dan komen we bij... Nou, dat wou ik nog zeggen. Je hoort wel die invloeden ook wel terug in Flatland. Vind ik wel tof. Ik hou er wel van.
1: Ja.
0: Je zou nog een citaat kunnen toevoegen, zei iemand van de week tegen mij.
2: Ja, dan, kan.
0: Ja. Kan, ja, dat kan best. Ja.
3: Als je moet uitleggen, dan zei ik ook altijd Mundial meets Roadburn.
0: Ja,
3: dat was, een
0: ja dat was toen jullie op de camping hadden staan. Volgens mij zelfs stond dat in de tekst.
3: Oh ja, kijk.
0: Ja,
1: ja klopt.
0: Ja. Komen we bij Count Ossie. Kende ik niet. Maar ik werd er wel meteen heel blij van.
1: Ja?
0: Ja.
1: Cool.
0: Ja. Is daar iets over te vertellen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben sowieso altijd al redelijk reggae-liefhebber geweest. Of nog steeds. Ik weet niet meer precies hoe ik dat ontdekt heb. Ja, waarschijnlijk ging ik wel op zoek naar hoe is reggae ontstaan. En dan is dit een van de grondleggers. Volgens mij heet die stroming Naya Benji, genoemd naar een rivier.
0: Okay.
1: En dat komt dus uit Jamaica. En dat zijn heel veel percussionisten uit de bergen van Jamaica die samen gingen spelen met jazzmuzikanten uit de stad. Zo is dat ontstaan. En Count Ossie is een van de bandleiders. Een van de bekenderen destijds. Ja. En dan heb je het over begin jaren 60 of misschien zelfs al eind jaren 50. Ik pin me er niet op vast. Ja, ik vind hem ook heel vet. Die ritmes, je hoort natuurlijk die Afrikaanse ritmes. En die gasten die samenspelen met jazzmuzikanten. Waarschijnlijk wel ook behoorlijk onder invloed van bepaalde planten, denk ik.
3: Bananen.
4: En kokosnoten, of? Ja.
1: Ja. Nee. Ja, ik vind even...
0: Hoe rol je dat op in zo'n vloentje? Ja.
4: Goed. Ja. Joe, wou jij die hele schil pakken dan?
1: Ja. Nou, misschien nog een leuke anekdote. We hebben het straks hoogwater gehoord. We hebben nog ooit een nummer, een cover opgenomen van Count Ossie. Maar die heeft het album niet gehaald.
0: Oké.
1: Okay. Misschien dat ik hem een keer toch nog op Spotify gooi voor de grap.
0: Ah ja.
3: Maar nu is het gezegd.
1: Ja.
0: Nu is het waar.
1: Misschien wel leuk. Ja. Maar toen... ik weet eigenlijk niet meer precies waarom hij het niet gehaald heeft.
0: Ik ben nou wel nieuwsgierig.
1: Ja. Ja. Ik ook om nog eens terug te luisteren. Ja. Ik kom erop terug.
0: Oh, dat is goed.
1: Goed.
0: We gaan luisteren naar van zijn tweede album, Tales of Mozambique uit 1975. Run 1 Mile.

0: Run 1 mile. Count Ossie.
1: Ja.
2: En de Mystic Revelation.
0: En Rastafari. Ja.
3: En als je het op dat ritme een mijl moet lopen, dan kom je nooit ver. Want dat is meer.
0: Ja. Ja. Nou, lekker zeg. Verdorie.
3: Dan heb je gemak.
0: Ja. Hey, nog heel even naar Richie Degger. Daar hebben we het nou al meerdere keren off-air over gehad. Maar ik wilde hem on-air ook nog even behandelen.
2: Ja.
0: Bij Richie Degger in de clips komen wij iemand tegen die we hier in de studio hebben gehad. Ja. En volgens mij alle clips. Of in ieder geval veel.
2: Ja, we hebben maar twee officiële clips.
0: Twee officiële
2: clips. Zitten de laatste twee sowieso zitten hierin, ja.
0: Ja.
2: Hoofdrolspeler.
0: Ja. En Norbert Isebout.
2: Yes.
0: Ja. Hoe zijn we daar aangekomen?
2: Ja, Norbert is eigenlijk een oude bekende van ons in de tijd dat wij achterin Sounds bij Jaap. Toch bijna iedere donderdagavond op platenjacht gingen en daar gezellige avonden hadden. Onder het genot van een biertje. Daar kennen wij Norbert eigenlijk van.
4: En hadden de beste tips.
0: En de adviezen van Norbert.
2: Ja, ja, zeker. Zeker.
4: En een goede kop had hij toen ook al.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
4: dat bracht hem in clips.
2: Ja, bij die
0: Stoïcijns kijken, peuk opsteken. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En toen hij in de eerste clip, ja, toen zochten wij voor die tweede clip weer iemand. Ja, dat was eigenlijk. Hoefde niet lang na te denken.
0: Met die auto toch?
2: Ja.
0: Eerst is in die garage.
2: In de garage.
0: Ja. Ja. Ja, dat zijn wel gave clips.
2: Ja, dank je.
0: Ja, en Norbert. Die had ik laatst weer, die komt binnenkort weer eens langs Dirk. Is het idee. Voor de NL Beat editie.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dat wou ik nog vragen. Ja. Komen we bij Bombino.
2: Ja.
0: Hebben jullie eerder in het voorprogramma gestaan?
2: Klopt, ja. Dat
0: is niet de minste. Ook. Nee. Echt een leuke band.
2: Heel gaaf band, ja.
0: Ja.
2: Dat is best wel een eer eigenlijk.
4: Zeker.
2: Voor hun te spelen.
0: Ja, snap ik. Niger komen ze vandaan.
2: Ja.
0: Lees ik.
4: Die man houdt ook van planten trouwens, weet ik.
0: Ja?
4: Zo. Ja, houdt ook van planten. Ja.
0: Kamerplanten?
4: Ja. Ja. En daar iets van roken. Ja,
0: ja. Ja. Oké. Okay.
2: Nee. Ja, die was echt zo high als wat. Ja.
4: Ja. Ja. En des te knapper dat hij het dan nog wel in zijn vingers heeft.
0: Dat is ook niet altijd.
4: Nee.
0: Nee. Nee, wat hier twee weken geleden over sliep en een album wat niet zo goed opgenomen was.
2: Ja.
3: Nee, ja, ja. Ja, en dan over de gasten maar te zwijgen natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja. Daar hebben we het niet meer over.
3: Nee.
0: Was wel gezellig. Maar goed, Bombino.
2: Ja.
0: Valt er nog meer over te vertellen? Ik heb zo een keer Best Kept Secret gezien. Dat was echt een vette show. Heel veel energie.
4: Ja, zeker.
2: Ja. Voor mij was het de eerste keer ook dat ik ze live zag. Ik was echt zwaar weggeblazen, zeg maar.
0: Hm. Ja,
2: die energie.
4: Hm. Die drummer ook echt.
2: Zo.
4: Mega heerser.
2: Ja.
4: Ja. Die moet je even live zien. Dus,
0: ja, dat is zeker waar.
4: Over een tijdje wel weer in Nederland ook.
2: Ja, die komen in oktober weer op tour. Ja.
0: En de Mes.
2: Die onder andere, ja.
0: Mes, met Groningen. Jullie in het volprogramma.
4: Er wordt aan gewerkt.
0: Bij deze, de oproep, toch?
2: Ja. Ja.
4: Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja. We gaan luisteren naar Bombino van hun album Agadez uit 2011. Arduina. Arduinia. Dat betekent life, leven.

0: Dunia van Bombino. Ja, heerlijke track. Ja. Wel wat rustiger voor hun doen. Die hebben ook echt wel hele snelle nummers.
1: Klopt.
0: Hè?
1: Dat is eigenlijk best rustig naar wandelen. Ja.
0: Wel lekker.
1: Ja. Ja.
0: Hey, dan draaien we nog een nummertje van Flatland. Is dat goed?
1: Dat is goed.
0: Ja? Wat ik nog wilde vragen. Je ziet het wel eens bij bands dat als ze meer in de psychedelische hoek van de muziek terechtkomen en een wat langere, uitgestrektere nummers, dat ze zelf opgaan in het nummer. Hoe is dat bij jullie? Kun je jezelf er nog bijhouden? Of
1: dat is wel,
0: raak je zelf ook betoverd?
1: Wat ik het lekkerst vind aan dit, dat je het werkt mediterend. Op een gegeven moment denk je niet meer. Dat het echt inhangt. Ja. Dat vind ik eigenlijk het tofste. Soms vind ik het al jammer als er weer een hoekje zit naar iets anders.
0: Nou ja.
1: Dus met 8 minuten 11 van de vorige hebben we onszelf nog een beetje ingehouden eigenlijk.
0: Ja, het is live.
1: Soms, de repetitieruimte en jam soms wel heel lang, ja.
0: Ja.
1: En dan denk je, die hadden we moeten opnemen.
0: Zo weer. Ja, we hadden het net even over sleep. 65 minuten 23.
1: Ja.
0: Dat kan.
2: Ja, ja kan gewoon. Ja.
1: Kan zeker, ja.
0: Kijk, ik heb een slift op Proburn. Dat slift te vroeg. Ja, ze spelen 3 shows. De eerste show was Umon. Integraal.
2: Ja, ja.
0: En ze waren te vroeg klaar. Dus we kregen een seintje. We gaan hem even door. Het laatste nummer is heel psychedelisch. En ik weet niet, heb je die show gezien of niet?
2: Nee, weet ik niet.
0: Vervolgens zijn ze echt zelf opgestegen in dat nummer. En was het op een gegeven moment wel tijd. En de bassist en de drummer waren echt vertrokken.
2: Ja.
0: Dus de gitarist is tegen de maat in op de gitaar gaan slaan. Om ze wakker te krijgen uit. Die waren helemaal...
2: Was afgelopen...
0: Nee.
3: Dat is al een paar jaar geleden, denk ik.
0: Toen speelden ze 3 shows op Roburn.
2: Ja, toen heb ik er 1 van de 3 gezien, denk ik.
0: Ja. Ja.
2: Afgelopen jaar speelden ze ook, toch?
0: Ja.
2: In de grote zaal.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja.
1: Ik heb daar geen actieve
2: herinnering. Nee, dat was je.
0: Ja. Dan zou dat kunnen.
1: Ja, dat klopt.
2: hij ging een dag te vroeg op vakantie.
1: Oh ja, dat
0: was...
2: Kan gebeuren. Ja.
1: Sorry.
0: Maar goed, Flatland. Het nummer Night Hag. Gaat dat ook nog ergens over?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja. Night Hag is... Hag staat eigenlijk voor... Heks. Demon. Demon. En een Night Hag is een fenomeen. Dat is eigenlijk een ander woord. Of het heeft te maken met slaapverlamming. Dat wil zeggen dat als jij wakker wordt, maar je kan niet bewegen. En in een soort hallucinatie komt. Dus je bent wel wakker, maar je kan niet bewegen. Je zit ergens tussen slaap en wakker worden in. En het is een fenomeen wat al vroeger in de middeleeuwen werd beschreven. Waardoor je in een slaapverlamming zit, maar dat er ook een demon op jou springt. En jou probeert te verstikken.
0: Oké. Okay.
2: Heftig, ja.
1: Heel fijn nummer.
0: En wie van jullie heeft het meegemaakt?
1: Nou, ik wel in mijn jonge jaren, maar niet die demon, maar wel dat ik verlamd in mijn lijf wakker werd. Dat heb ik als puber wel meegemaakt.
2: Oh, ja.
3: Dat je dan de avond van tevoren flink aan een drank gezeten of echt als zijnde...
1: Ook daar heb ik geen actieve herinnering
3: aan.
1: Nee, maar dat heb ik als jong manneke wel gehad, ja.
3: Oké. Okay. Ja, ik kan me ook wel nog... momenten herinneren dat je dan denkt van... oeh, ik wil eigenlijk wakker worden, want het is niet zo'n fijne droom. En dat je dan echt vast zit, zou ik maar zeggen.
2: Ja. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ja.
3: Maar het is zoiets.
2: Ja, zoiets. Ja, nee, ik ben gewoon geïnteresseerd in oude mythen en hekserijen... en dat soort gekke, donkere dingen.
0: En het levert liedjes op.
2: Precies.
0: Ja. Nou, laten we gaan luisteren naar Flatland met Night Hag.

0: Flatland met Nighthack. En bij label staat Do It Yourself. Jullie hebben dit zelf opgenomen allemaal.
1: Hebben wij niet
2: lunch?
1: Ja, dat dacht ik ook. Oh. Waar heb je dit gezien? Want dat is een administratief foutje wat ingesloten is.
2: Dat zou ik zeggen. Okay.
0: Op die, daar mogen we geen reclame voor maken. Hè? De groene spelers.
1: Oh, die.
3: Oh. Ja.
1: Oké, ga even checken dan.
0: Ja.
2: Oh, maar ja, het zou kunnen.
1: Oké.
2: Als het goed is, staat er wel. Het is een soort van.
1: De omschrijving klopt wel, do it yourself.
2: Ja, ja,
1: we hebben het allemaal zelf gedaan.
2: Zelf uitgebracht.
0: Ja. En op opname heeft iemand anders verzorgd dan?
1: Ja.
2: Ja, zeker. We opgenomen bij, in de Void Studio met Pieter Kloos.
0: Oh.
2: Misschien ben jullie ook wel een bekende producer.
3: Die staat wel eens in de krant, heb ik gezien. Een tijdje terug had hij een heel artikel over geschiedenis, wat hij allemaal opgenomen had op zijn zolder en zo allemaal.
2: Ja, die heeft al een mooie cv.
3: Ja.
1: Zeker.
2: Om eentje te noemen, Motorpsycho.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld.
0: Vervelend.
2: Ja.
0: Zo. En waar zit die Void Studio?
1: Hij zat nu in de Tarwe Studio of zo, noemde hij het, hè?
2: Ja, Tarwe Sound, Tarwe Studio in Eindhoven. Woensel? Tongeren, nee, Woensel.
1: Ja, Woensel, maar dan richting Nune. Geografisch gezien weet ik niet welke wijk we dan te pakken hebben. Maar daar, in een pand wat weggaat, maar nu nog even ruimte biedt.
2: Ja,
0: juist. Ja, het klinkt goed. Klinkt zeer goed.
2: Dank u.
0: Ook deze was weer 7 minuten 44, schoon aan de haak.
2: Ja.
0: Wat langere track. Ja, en wereldmuziek. Het is een beetje een foute term voor samenraapsel van alle niet-westerse muziekstijlen. Maar het komt wel heel erg mooi terug in jullie muziek. En dan komen we bij een band uit ook ver vervlogen tijden. The Pretty Things.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Ja.
0: Rhythm and Blues uit Engeland.
2: Ja, Rhythm and Blues eigenlijk wel, ja. En daarna ook wel redelijk psychedelisch. En als ik mij niet vergis, hebben zij zelfs ook de eerste rockopera gemaakt. SF Sorrow.
0: Oh, daar komt dit nummer aan. Ja.
2: Ja.
0: 68.
2: Ja, ik ben al een grote 60s fan sowieso. Maar vooral 60s, rhythm and blues, maar ook psychedelic. En dus Pretty Things heb ik heel hoog staan.
0: Ik stel voor dat we gaan luisteren.
2: Ja.
0: Blue and Burning van The Pretty Things.
2: Ja. Yeah.

0: En voor wie de Electric Jug al herkend had, weet misschien ook wel, dit waren de 13th Floor Elevators. Ja, de eerste band die het woord psychedelisch hanteerde in de muziek.
1: Oh ja. Ja.
0: Rocky Erickson.
1: Ja, held.
0: Wat een verhaal. In de categorie, wat was het nou ook weer? Hij was opgepakt met...
1: Wiet.
0: Met wiet.
1: Ja.
0: En toen hebben ze hem vooral heel lang platgespoten. Met nog veel sterker spul.
1: Ja.
0: En dan kwam hij niet helemaal lekker uit.
1: Nee, psychotherapie en rare experimenten.
0: Ja.
1: Is wat ze zeggen. Ja.
0: Heeft niet best. Hij heeft solo nog wel wat werk uitgebracht.
1: Ja.
0: De moeite waard is ook nog wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Bijzondere band.
1: We hebben hem ook nog live mogen zien, trouwens.
2: Oh, in België toen.
1: Hij is nog ooit op tour geweest.
2: Met allemaal die jonge gastjes in zijn band, wat niet helemaal matchte.
1: Ja, met een band. En maar toch was wel leuk om hem te zien. Ja,
0: ja, een soort van afvinken toch wel.
1: Ja, ja, ja, toch nog best goed bij stem ook.
0: Oké.
1: Okay. Wat ik me van herinner.
2: En Devil's Blood speelt hij ook, volgens mij.
0: Oh.
2: Heb ik dat verkeerd in
1: mijn
2: hoofd?
1: In Antwerpen toen. Ja. Nee, weet ik niet.
2: Maar wel.
0: Devil's Blood en 13th Floor Elevators op één avond?
2: Nee, Rocky Erickson.
0: Rocky Erickson, ja.
2: Okay. Ja, nou zit ik in mijn geheugen te graven. Knip hem maar uit. En door naar de volgende.
3: Oké.
0: De Groundhogs, dankjewel. Echt.
1: Oh, ja, alsjeblieft.
0: Oh. Ja, dat is een fijn bandje, hè, Dirk? Ja. Nou, wel vaker gedraaid.
3: Bedoel je dat ik die... Je
0: hebt de plaat gekocht.
3: Ja. Ja, daar kun je niet tegen.
0: Daar ben ik jaloers.
3: Ja. Het is gewoon een kwestie... Zo moeilijk is dat niet, hè?
0: Nee, die is nog, daar is nog wel aan te komen.
3: Net dat is als, klik, klik, de klik, klik, klik.
0: The Groves of Mushroom, hoe heet ze ook weer?
3: De Leafhound.
0: De Leafhound, ja. Daar was ik nog goed aan
3: te komen. Ja, er zijn altijd nog wel herpersingen te vinden. Maar dat is natuurlijk niet zo... je wilt natuurlijk graag het origineel, hè? Althans, nou ja.
0: Dat geld heb ik er meestal niet voor over.
3: Ja,
0: ik ook niet.
3: Ja, maar dan komen we daar weer bij die gekke discussie over dat de vinyl veel te duur wordt.
0: Een vriend van mij had laatst een Pink Floyd persing vast en stuurde een foto door. $1500, zal ik het doen? Hij is wel echt fan, dus, maar hij heeft het niet gedaan. Nee.
3: Ja.
1: Heel verstandig.
0: Ja.
3: Ja. Nee, als ze hadden gezegd je 1500 voor die Groundhogs plaat, dan zou ik
0: het niet
3: gedaan hebben. Nee.
0: Nee. Maar goed, vanwaar de keuze? Voor Groundhogs.
1: Ja, gewoon een geweldige hardrock, blues, hardrock band.
0: Ja.
1: Inspiratie, ja, denk het wel. Misschien niet rechtstreeks van Flatland, maar ik moet zeggen, de laatste tijd nieuwe nummers gaan ook wel iets meer rocken. Dus,
2: af en toe zijn we lekker aan het rocken.
1: Misschien toch wel, ja. Hmm. Ja. Dat is denk ik wel een beetje wat wij naar op zoek zijn. De mix van classic, hard rock, heavy, meets, wereldmuziek.
0: Ja.
1: Stoffige term, maar je snapt hem.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Juist. En gespeld tussen te krijgen, dit gaat hard rocken.
1: Ja.
0: Cherry Red van de Groundhogs.

0: En na Cherry Red van de Groundhogs was dat the one and only Black Sabbath met National Acrobat. Ja, van dit album, die ga ik binnenkort dus uit de kast trekken.
1: Je hebt er wel.
0: Ja. Maar ik draai hem te weinig.
1: Fijn. Ja.
0: Echt
1: ja.
0: Fijn.
1: Zijn niet met, zijn niks te maken met, alle platen, met het overaanbod in huis?
0: Ja, misschien wel. Ja. Hey, dan Mark Lennigan.
2: Ja, ik ben benieuwd welke Chris aangedragen heeft van Mark Lennigan.
0: The Gravedigger's Song.
2: Ja, dat heeft hij wel goed gedaan.
0: Ja.
2: Dat is een held. Helaas is hij er niet meer.
0: Ja. Ja, wanneer hij is...
2: Misschien dat ook wel bruggetjes naar het foutje wat ik net maakte. Die kan ik dan ook wel maken. Hè? Dus ik zei net iets over iets wat niet klopte. Maar het waren wel bekenden die toen bij Rocky Erickson op het podium stonden. Maar dat was dus Creature with the Atom Brain.
0: Ja.
2: Die heb ik later ook weer een keer bij Lennigan nog gezien.
0: Oké. Okay. Die sprong echt bij iedereen op het podium ook.
2: Ja. Ja, geweldig.
0: Ja. Zullen we gewoon gaan luisteren?
2: Ja, doe maar.
0: Gravedigger's Song, Mark Lennigan.

0: Nee, jij was net pissen, Chris.
1: Ja.
0: Ik wist niet waarom je dit uitgekozen had, maar dankjewel. Mark Lanegan met The Gravediggers Song.
2: Ja, ja, die komt deels van Bas. Ja, ja, ja. Allebei fan. Zeker.
3: Ik like dat wel. Ja.
0: Ja. Ja. En die heeft dus met Chelsea Wolf...
3: Ja, heel kort al net die anekdote, want we gaan niet heel veel...
0: nee, we moesten minder praten.
4: Ja, ja, 10 minuten, jongens.
3: Ja. Moet ik hem vertellen, heel kort?
4: Ja, vertel maar. Heel kort. Ja, ja.
3: Chelsea Wolf heeft nummer, Flatlands. Niet dat wij daar de bandnaam van hebben, maar... keigoed nummer. En Lanegan heeft daar gecoverd. Ook keigoed. Alleen Chris en ik hebben op een gegeven moment ontdekt dat op YouTube staat een duet waarin ze dat samen doen. En daar hebben wij jaren onder het genot van een glas goed drinken van genoten. Alleen kwamen we er later achter dat het nooit heeft plaatsgevonden. Daar heeft iemand gewoon digitaal mixage gemixt. Van gemaakt.
0: Is die knap gedaan dan?
3: Ja, ja, voor ons wel. Wij zijn er jarenlang mee gefopt.
0: Ja. Ja. Was maar waar.
3: Ja. Ja, helaas.
0: En dan komen we bij Bill Callahan, Bonnie, Prince Billy en Matt Sweeney.
3: Ja, die heb ik geroepen, denk ik. Ja, die vind ik alle drie goed. Twee daarvan dit jaar ook nog in Nederland te zien. Bonnie Prince Billy en Bill Callahan. En Matt Sweeney is sowieso een heerser. Ik zoek die vent even op. Die staat ook overal mee op het podium.
4: Ja, dat zijn echt... Er komt een lijst uit de lucht vallen. Dat snap je dan ook niet. Allemaal de verschillende...
3: Nee, maar ja, Matt Sweeney, die naam, als je daar een beetje op gaat zoeken... dan kom je allerlei mooie speeltekens. En Bonnie Prince Billy ook. En die drie samen, die... Ja, ik denk dat het officieel een plaatje van Bill Callahan, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat is zoiets wat ik dan onlangs ontdekte, waarvan ik dacht, dat vind ik ook steengoed. Dus het is eigenlijk iets nieuws, ook wel iets werelds. Hm. Tenminste, ik denk dat we die gaan draaien. Het is een cover, als ik me niet vergis.
0: In Denver.
3: Ja, als het goed is, een cover van Hank Williams. Hank Jr. Williams.
0: Oh, kijk. Ja.
3: Als het goed is.
4: Oké.
0: Let's go.

0: Odeed in Denver van Bill Callahan en Bonnie Prince Billy. En op deze track doet ook Matt Sweeney mee.
1: Ja, ja. Matt Sweeney. Ja.
0: Matt Sweeney. Matt Sweeney. Ja.
1: Sorry.
0: Yes. Dat niveau hadden wij nog niet echt aangetikt, dus dankjewel.
2: Sweeney, zei je? Sweeney.
0: Matt Sweeney.
2: Oh.
0: Matt Sweeney. Ah. Tijd tikt weg.
2: Ja.
0: Kondergroepen.
1: Ja, Kondergroepen.
0: Ja.
1: Belgische band. Met een bekende van ons, Michiel. Is bandleider. Vond ik leuk om hier te draaien. Sowieso leuke band. En Michiel is eigenlijk een oude bekende van ons. Die mij in ieder geval en ook andere vrienden wel toch ook wel heeft geïntroduceerd met in ieder geval Turkse muziek. Waar we net al draaiden, Erkin Koray, heb ik van hem leren kennen. Dankjewel Michiel, nog steeds. En vele andere Oosterse, Arabische en andere vette muziek.
0: Ja.
1: En Kondergroep is ook een instrumentale band vooral. Volgens mij zijn ze op het moment ook minder actief.

0: Ennio Morricone, ik bedoel Condo Groepen met de Wanderers. Ja. Nee, die vibe zit er wel echt in, ja. Verdorie, lekker.
1: Ja.
0: En er is een logisch bruggetje naar de volgende band. Maar eerst wil ik de luisteraar bedanken. Dirk.
2: Ja, fout. Voor die ene fout ga je
0: bijna
2: ook nog
0: foutloos.
2: Ga je
0: bijna
2: ook nog bedanken, denk ik.
0: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Chris en Bas, bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Jullie bedankt.
3: Ja.
0: Ja. Luister allemaal de hele week lokale omroep Goorle. En ieder uur jullie weektopper.
1: Ja, te gek.
0: Top. En 20 november hopelijk Hall of Fame. En 13 oktober.
3: 15 oktober.
0: Ja. Dan gaan we eruit met de laatste track. En er was een bruggetje van Condo Groepen naar Moondog.
1: Ja, zeker. Condo Groepen heeft een coverplaat album opgenomen van Moondog. Met nummers van Moondog. Hm. In hun eigen versie. Maar zeer goed gedaan, als je mij vraagt.
0: En dan is Moondog uit de jaren 60, 70.
3: Ja.
1: Dat is een heel bijzondere artiest. Misschien moet je daar ook een keer een uitzending aan wijden.
0: Oh zo, ja. Dat kan wel, ja. Die hoes ook wel. Ja, een hele bekende hoes.
1: Ja,
0: ja. Klopt. Dan gaan we eruit met Moondog met Lament, One Bird's Lament Instrumental.
1: Ja.
0: Dan zeg ik wel trusten en tot over 2 weken.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.